0: Stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hey, goedemorgen. Ook vandaag zal je niet ver moeten zoeken voor een plekje onder de zon. De zomer die draait nog altijd op volle toeren. Dit is de zomer van je leven, hier bij Nostalgie Plus. Goedemorgen.
6: Your golden years. Nostalgie Plus.
5: 7 uur, hier is het nieuws met Simon van Lenslander. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De vervoersmaatschappij De Lijn wil flexijobbers inzetten als buschauffeur, controleur of technieker. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder noemt het een interessante manier om piekmomenten op te vangen. De vakbonden ACV en ACOD zijn daartegen. Ze wijzen op veiligheidsrisico's door gebrek aan zicht op rij- en rusttijden en vrezen dat vaste werknemers overblijven met minder aantrekkelijke shiften. De Lijn onderzoekt de mogelijkheden en kijkt of de inzet eventueel beperkt kan worden tot kantoorfuncties of gepensioneerde chauffeurs. Het dodental na de zware aardbevingen in Colombia met een kracht van 7,4 is opgelopen tot zeker 132 mensen. Ruim 570 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis. De beving en meer dan 30 naschokken troffen ruim 20 gemeenten. Nog altijd zijn de hulpdiensten op zoek naar slachtoffers onder het puin. De president heeft een nationale noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie, Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben al hulp aangeboden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa gisteravond de bronzen medaille veroverd op de 100 meter. De 24-jarige Belgische sprinster snelde in de finale naar een nieuw persoonlijk record van 11,06 seconden. Het is precies 20 jaar geleden, sinds Kim Gevaert in 2006, dat ons land nog een medaille pakt op de 100 meter. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met temperaturen tot 34 graden.
5: Dankjewel Simon.
8: De zomer van je leven.
9: Johan Henneman.

Jij en ik, wij zijn een echtwaar ontbijt. Dat doe je al lang niet meer alleen, maar in het gezelschap van Nostalgie Plus. Welkom, het is 6 over 7. Boys Town Gang staat in de rij, maar eerst op ons podium hier. De Free Electric Band met Albert Hammond.

elkaar diep in de ogen. En daar was dat genstertje. Daar was die vonk. Can't take my eyes off you van Boys Town Gang. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Een zeer milieugeëngageerde Louis Neefs zometeen met dat nummer dat eigenlijk wel insloeg als een bom, hè. Toen waren we in het begin van de 70s. Eens kijken, 12 over 7. Wat voor weer krijgen we vandaag? Wel, het wordt weer een zonnige dag. Af en toe zijn er wel wat hoge wolken. In de Ardennen kunnen dat deze namiddag stapelwolken zijn. Temperaturen tussen 23 graden aan zee en 29 graden in Belgisch Lotharingen. Maar dat is dan wel in Belgisch Lotharingen, het uiterste zuiden van ons land. De meeste mensen die zullen temperaturen krijgen rond 25, 26 graden. Dat is nog best te doen. Morgen wordt het wel wat warmer. Zonnig ook. Temperatuur van 27 tot 32 graden. En donderdag identito. Warm weer. 29 tot 34 graden. En we geven nog een beetje meer gas tegen vrijdag. Veel zon met soms wat wolken. Temperaturen van 30 tot 35 graden.

0: Ik hou van de natuur. Ik hou die natuur ook graag in evenwicht. Er mogen ook nog bijtjes bij. Bij die bloem van Lowie Neefs. Lobo heeft zijn leuke gezelschap. Die hond, weet je nog hoe die heette? Boe. Dat nummer dat ga ik straks nog draaien. Maar blijft hier zomeren bij Nostalgie Plus. Met Ming de Vil en Spanish Stroll. Het is 7:45.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Er zijn zo van die classics waarmee een zomerdag niet beter kan beginnen. En dit is er een van. Ming DeVille met Spanish Troll, 7:59. Een hele goede morgen. Misschien is onkel Mil bij jou jarig. Of vertrekt tante Christel met vakantie richting Spanje. Of zou het kunnen dat jij vreselijk veel goesting hebt in een plaat uit jouw golden years uit de 60s, 70s of 80s. Nou, ik heb ruimte, hè. Vraag ze gewoon aan. Gebruik ons WhatsApp-nummer daarvoor. 0477 900 800.

Een van de bekendste honden uit de popgeschiedenis. Zijn naam is Boo. En dat komt allemaal dankzij Lobo. Ja, het hoeft niet altijd Max te zijn. Of Teddy. Al zou ik Teddy meer gebruiken voor een beer dan voor een hond. Ik weet niet hoe dat komt, hoor. Het is maar zo'n idee. Een kronkel van mij past toch beter, hè? Teddy de beer. Dan heb je meteen een teddybeer. Twee voor half acht. De hoofdpunten van het nieuws die komen eraan. Na Mama's Jasje als de dag van...

0: Queen is de gast in het programma vanochtend. Somebody to Love na Softcell in regenboogtrui. Tainted Love. Het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Simon.
1: Goedemorgen. Minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, gaat de prijzen van live voetbal bij Telenet onderzoeken. Na de nieuwe voetbaldeal kost een combinatiepakket Play Sport en DAZN €35 per maand. En dat is €15 duurder dan 2 jaar geleden. Beenders wil weten of die prijsstijging gerechtvaardigd is en of Telenet zijn marktpositie misbruikt. De 41-jarige man die vastzit na de dodelijke aanrijding van zijn vriendin in Leopoldsburg ontkent dat hij haar opzettelijk heeft doodgereden. Volgens zijn advocaten is de man zwaar aangeslagen. Het koppel kreeg zaterdag na een festival ruzie, waarna de vrouw uitstapte en werd aangereden. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. En morgenavond is het eindelijk zover, de grote zonsverduistering in jaren. En als er één woord is dat de mensen de voorbije dagen bezighoudt, dan is het wel eclipsbrilletje. Ze zijn intussen zo goed als overal uitverkocht. Het MAS in Antwerpen opende gisteren zelfs speciaal de deuren op zijn sluitingsdag en verkocht op een paar uur tijd liefst 6.700 stuks. Volgens sterrenwacht Urania zit intussen al aan 180.000 verkochte exemplaren. Maar goed, wie morgenavond wil kijken, heeft echt zo'n speciaal filterbrilletje nodig, want met een gewone zonnebril riskeer je permanente schade aan je ogen. Dus nog even snel een ultieme zoektocht organiseren of heel lief kijken naar de buren kan ook.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 25 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer op D17 Sint-Niklaas-Gent. Is er een ongeval gebeurd met een vrachtwagen ter hoogte van Destelbergen. Je verliest een uur vanaf Lokeren. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek 20 minuten trager vanaf Sint-Niklaas-Centrum richting Krijgsbaan. Op de E19 Mechelen-Antwerpen 10 minuten extra van Mechelen-Noord tot Rumst. En 10 minuten erbij ook op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Rumst. Andere vertragingen, maximum 6 minuten.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Beveel iemand aan bij een vriendin of bij een vriend. Stuur ze op date met Queen en Somebody to Love. Hoewel, gebedjes aan de juiste heiligen kunnen ook helpen. Rita Franklin komt eraan met I Say a Little Prayer. 7:55.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ik neem nog voor 8 uur ruim de tijd voor een man die zijn carrière begon in een hotellobby, bij wijze van spreken. Voor Billy Joel. Billy Joel met Piano Man. Als je trouwens een verzoekje hebt, daar heb ik ook tijd voor. Goesting in een plaat uit de 60s, 70s, 80s, uit jouw golden years. Een dikke hit die je nog eens wil horen, laat het mij weten. 0477 900 800, dat is mijn WhatsApp-nummer.

weer. Kijk eens naar het schermpje van je radio. In de auto bijvoorbeeld. Daar zie je Black Blood staan. Met Aye Amwana bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Het is 12 voor 8. Het is vandaag dinsdag 11 augustus. Ik heb van jou de krantentitels op de voorpagina van de Vlaamse kranten. En daar staat op de meeste kranten een foto van Michiel van de Weert, die aan de verouderingsziekte Progeria leed. De dokters gaven hem 12 jaar. Hij werd 28. In het laatste nieuws is dat Progeria-patiënt Michiel overleden. Hij zou zijn 12e niet halen, maar werd toch 28 in Gazet van Antwerpen. Hij zou amper 12 worden. Progeria-patiënt Michiel, 28, overleden. En hij zou 12 worden, staat er in het Belang van Limburg. Hij werd 28 dankzij zijn wilskracht en positiviteit. Michiel van de Weert, geboren in 1998 en overleden dit jaar. Dat was gisteren. De andere titels in de kranten op het nieuwsblad: De Lijn overweegt flexijobbers in te zetten, maar dat is niet naar de zin van de vakbonden. En zware aardbeving dompelt Colombia in rouw. In het laatste nieuws: overheid blijft ouder vaccin aanbieden. 4 kindjes overleden aan pneumokokken sinds vorig jaar. En toch is er een beter vaccin beschikbaar. Dirk uit B&B zoekt lief, blijkt veroordeeld stalker. Hij belaagde 2 exen tegelijkertijd. Wat doet dit met economie en hoe meet je dat? Vraagt de Standaard zich af op de voorpagina. En festivals beleefde topweekend. Wat verklaart het succes? En hoe het beschermd gebied rond Fort Napoleon aan zijn lot werd overgelaten. Dat gaat dan over het Fort Napoleon in Oostende. De morgen dan. Uit alle windstreken vechtend voor Poetin, met een grote foto erbij van Noord-Koreaanse soldaten. Zouden er 50.000 naar het front worden gestuurd met de Oekraïne daar in Rusland. Hoe een Europees probleem een cadeau voor de VS werd. Beelden van, of liever uit Ceuta, passen goed binnen het politieke frame van Trump rond migratie. En als je elke nacht 28 keer stopt met ademen, slaapapneu is nefast voor je fysieke en mentale welzijn, zo titelt de krant. Gazet van Antwerpen, uren in de rij voor hun brilletje, met een foto van een lange rij wachtende voor het MAS in Antwerpen op zoek naar een eclipsbrilletje. Loodse eisen tot 18 miljoen euro van Vlaanderen. Sociale vrede nog veraf door nieuwe rechtszaak. Ze willen daar een zware anciëniteitsvergoeding krijgen. En dan Belang van Limburg. Hij zou 12 worden. Dat gaat over Michiel van de Weert, de Progeria-patiënt die gisteren overleed. En de jacht op de eclipsbril. Het lijkt wel het nieuwe goud. En Belang heeft het ook nog over het drama in Leopoldsburg. Vrouw na ruzie door partner doodgereden in Leopoldsburg. Dat zijn ze, de titels uit de Vlaamse.

0: Ik zou elke classic een standbeeld kunnen geven. En sommige net iets een beetje meer een standbeeld dan andere. Standbeeld heb ik bijvoorbeeld klaar voor Meatloaf straks na 8 uur. En voor Billy Joel, ja, dan moet er ook één voor staan. Piano Man.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Goedemorgen, ik heb een surfplank klaargelegd voor Jen en Dean. Die mogen zo meteen op het water. Ze mogen al op hun surfbank kruipen tijdens George McRae en Rock Your Baby. Komt er al.

0: 8 uur en er is nieuws, krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. Vanaf 2028 moeten grote batterijparken weer nettarieven betalen voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Dat heeft de regulator CREG beslist en schrijft De Tijd. De parken kregen sinds 2018 een vrijstelling om de opstart van de technologie te stimuleren. Dat leverde hen jaarlijks miljoenen euro's voordeel op. Volgens de regulator is die steun niet langer nodig omdat de sector boomt en batterijen goedkoper zijn geworden. Bovendien werd de korting doorgerekend aan gewone gezinnen. Het kunsttarief wordt nu stapsgewijs afgebouwd. Vervoersmaatschappij De Lijn wil flexijobbers inzetten als buschauffeur, controleur of technieker. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder noemt het een interessante manier om piekmomenten op te vangen. De vakbonden ACV en ACOD zijn daartegen. Ze wijzen op veiligheidsrisico's door gebrek aan zicht op rij- en rusttijden en vrezen dat vaste werknemers overblijven met minder aantrekkelijke shiften. De Lijn onderzoekt de mogelijkheden en kijkt of de inzet eventueel beperkt kan worden tot kantoorfuncties of gepensioneerde chauffeurs. De 41-jarige man die vastzit na de dodelijke aanrijding van zijn vriendin in Leopoldsburg ontkent dat hij haar opzettelijk heeft doodgereden. Volgens zijn advocaten is de man zwaar aangeslagen. Het koppel kreeg zaterdag na een festival ruzie, waarna de vrouw uitstapte en werd aangereden. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. En donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.
0: 41 kilometer file. Er is een ongeval gebeurd op de E17 Sint-Niklaas-Gent ter hoogte van Destelbergen. Je verliest daar een uur en een kwartier vanaf Waasmunster. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten trager van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek 18 minuten erbij van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. De E19 Antwerpen-Mechelen daar komt 10 minuten bij van Kontich tot Rumst. En op de E429 Brussel-Doornik verlies je 10 minuten van Welkomstlaan tot Bergense-Steenweg. Andere vertragingen maximum 5 minuten nu.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

7 over 8. Welkom bij je favoriete radio. Welkom in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus met George McRae en Rock Your Baby. Met Milk and Honey uit het Songfestival. Dat wonnen ze in 1979 met Halleluja. Maar eerst geven we Jen en Dean een duwtje in de rug op de surf.

Blijf bij Nostalgie Plus, blijf bij de zomer van je leven en laat je dadelijk helemaal gaan met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Maar eerst geef ik Diana Ross en Lionel Richie de tijd om in elkaar te vallen.

0: 1967, dat zit in mijn hoofd als het hoogtepunt van de hippiecultuur. Van de Summer of Love in San Francisco. Mevrouw Botman, die nodigt ons daarnaar uit. Maar dat is voor straks in de zomer van je leven. Na Meatloaf komt er nu aan.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
5: Macri in Ronsen.
6: Nu verleng de solde.
5: In Ronsen of op macri.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s. Yo!

zijn een vat vol herinneringen en dat is zeker het geval met dit vijfnummer van Meatloaf. Dashboard by the Dashboard Light. Paradise by the Dashboard Light. Zo moet ik dat vertellen. Het is dinsdagochtend en het is 7:30. En als je zin hebt in mijn plaatje, je favoriete plaat om mee op te staan, je plaat waarmee je dag staat, de plaat waarmee je elke dag zou willen beginnen en die je net niet hoort, die grote hit uit jouw Golden Years kan je aanvragen. Hier bij mij, hè? Ik heb er tijd voor. 0477-900-800. 0477-900-800. Daar kan je je bericht naartoe sturen.

0: van de 60s naar de 80s, dan naar de 70s. Of van de 70s naar de 80s, of in omgekeerde volgorde. Het kan niet allemaal bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met de S-Bot straks en Tom Jones. En nu de hoofdpunten van het nieuws, want het is 8:30. Hier is Simon.
1: Goedemorgen. Belgische topgeneraals worden rondgereden in auto's die in China gebouwd zijn. En dat zorgt voor heel wat zorgen over spionage, staat in HLN. Experts vrezen dat China via GPS of Bluetooth-koppelingen met telefoons gesprekken en locaties kan traceren. Minister van Defensie Theo Franke wil voortaan enkel nog Europese auto's inschakelen. In een ziekenhuis bij Charleroi is vannacht een patiënt zwaar gewond geraakt bij een brand in een ziekenhuiskamer. Twee andere patiënten liepen lichte rookintoxicatie op. Het vuur brak rond 5 uur uit, vermoedelijk toen een sigaret werd opgestoken nabij een zuurstofmasker. 13 patiënten moesten naar een andere afdeling worden overgebracht. De materiële schade bleef beperkt tot de betrokken kamer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat aanbeveelt om kindervaccins voortaan meer te spreiden. Bij de ondertekening beweerde hij opnieuw zonder bewijs dat vaccins autisme veroorzaken. Zowel kinderartsen als medici uit zijn eigen Republikeinse partij halen ze scherp uit naar zijn plannen, omdat ze volgens hen de veiligheid van kinderen in gevaar brengen. Zeker nu de VS kampt met de ergste mazelenepidemie in 35 jaar. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. De rest van de week wordt nog wat warmer, richting 35 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 48 kilometer file verzameld. 47 minuten, dat is heel wat verliesje op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Door een ongeval ter hoogte van Genbrugge. File vanaf Lokeren op de E19 Brussel-Antwerpen. Een half uur erbij van Mechelen-Zuid tot Trumst. 23 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de E314 Lubbeleuven verlies je 13 minuten van Holsbeek tot Wilsterdorp. Komt door een defect voertuig. 11 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Trumst. En 10 minuten trager op de E429 Brussel-Doornik. Vanaf Welkomstlaan tot Bergense Steenweg. Op de Antwerpse ring ook plus 10 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En 10 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Onderzeel Industrie tot Domein Levendalen. Net als op de A12 Antwerpen-Boom. Van Willerijk tot Aartselaar. En dat is zo goed als
3: Nostalgie Plus.
4: Met Johan Henneman.

0: Er gaat niks boven de liefde, ook niet in Italië. Amore, amore, nog eens amore. Umberto Tozzi heeft zo'n mooie song gemaakt. Ti amo, staat nog op het programma. Net als een grote hit uit de jaren 80. Uit de zomer van 86. Want de zomer van 86, die staat centraal vandaag in de zomer van je leven. Die grote hit uit 1986, die komt er ook nog aan. En die heeft banden met een golden classic. Blijf hangen dus.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Dat noemen ze nog eens je dag echt aftrappen met Mata Ruus en de Vandellas hier bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven. En je kan altijd iemand plezier doen. Als iemand jarig is bijvoorbeeld, met een leuke plaat waar die zoveel van houdt. Het is echt niet moeilijk, het is makkelijk. Berichtje sturen naar ons WhatsApp-nummer. Daar zit ik, 0477-900-800. En dan maak je daar straks tijd voor. 0477-900-800. Hij is al bezig, Umberto Tozzi.

Geen zomer zonder sport, dat was ook het motto in 1979. Wat zeg ik in 1986, want dat is het jaar waar we vandaag elk uur naar terugkeren. De zomer van je leven, de zomer van 1986. En toen was er inderdaad heel veel sport op tv. Het begon al in juni met het WK-voetbal. Dat werd gespeeld in Mexico. Zevende deelname voor ons land, voor de Rode Duivels. Guy Thijs was bondscoach. En we haalden de derde plaats op dat WK in 2018. We wonnen in de kwartfinale van Spanje na strafschoppen. Het werd 1-1. En toen was er Jean-Marie Pfaff. Weet je het nog? En dan stonden we in de halve finale tegen de Argentinië. Maar Diego Maradona was een maatje te groot. En we verloren daar met 2-0. Dus kwamen de troostfinale voor de derde plaats. En die verloren we helaas van Frankrijk. Met 4-2 was dat. En de finale werd uiteindelijk gewonnen door Argentinië tegen West-Duitsland. 3-2 op 29 juni 1986 was dat. Maar toen waren de Rode Duivels al thuis. En werden ze feestelijk onthaald, triomfantelijk onthaald zelfs. Op de Grote Markt in Brussel, weet je dat nog? Misschien was je erbij. We waren daar met duizenden supporters van de Rode Duivels. En iedereen scandeerde de naam van Pfaff. Die toch wel een van de populairste Rode Duivels bleek. Maar er waren ook natuurlijk Chifo en Gerrits. En De Mol en Keulemans enzovoort enzovoort. Het verhaal van de Rode Duivels in Mexico in 1986. Dat gaat menig voetbalsupporter wel bijblijven. Vermoed ik, hè. En dan waren er die grote hits in 1986. En een van die grote hits werd door een trio gescoord. Bananarama, die waren al een tijdje bezig toen in 86. Het is een nummer dat ze opnamen samen met Stock Aitken en Waterman. Die produceerde het. En het was een cover, maar ze zongen dat nummer al in het begin van hun carrière. Maar de dames van Bananarama die vonden dat ze eerst eigenlijk eigen nummers moesten brengen. En dan pas covers. Ze wilden een geloofwaardigheid opbouwen. En dat kan je moeilijk kwalijk nemen natuurlijk. Maar wat ze toen opnemen in 1986 is een van hun grootste hits geworden. Dankzij Stock Aitken en Waterman. Het nummer komt uit 1969. Het staat op naam van Shocking Blue. Maar Bananarama maakte zijn versie van Venus.

Ja, een pootje geven. Of toch liever niet. Hier blijf je liever uit de kwamen. Bij die grote tijger van...

0: Reset bij Nostalgie Plus. Nog meer leuks na 9 uur. Blijf luisteren.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Smartfoto.be.
5: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
0: Lekkers van Joe Cocker, van Frankie Valli, van Ike en Tina Turner en van Blondie na het nieuws. Dinny Dinny.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is 1 over 9. Nieuws krijg je van Simon.
12: Goedemorgen. Vanaf 2028 moeten grote batterijparken weer nettarieven betalen voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Dat heeft de regulator Kreg beslist en schrijft de Tijd. De parken kregen sinds 2018 een vrijstelling om de opstart van de technologie te stimuleren. Dat leverde hen jaarlijks miljoenen euro's voordeel op. Volgens de regulator is die steun niet langer nodig omdat de sector boomt en batterijen goedkoper zijn geworden. Bovendien werd de korting doorgerekend aan gewone gezinnen. Het kunsttarief wordt nu stapsgewijs afgebouwd. De Amerikaanse president Donald Trump is na de NAVO-top in Turkije vorige maand in het geheim overgestapt op een ander vliegtuig, uit vrees voor een Iraanse aanslag. Dat schrijft de Washington Post. Trump stapte voor de camera's op de Air Force One, maar werd achter de schermen via een cateringwagen overgebracht naar een kleiner militair toestel. De Air Force One vloog met meereizende journalisten en personeel als lokvolgen naar Engeland. Pas op de Britse luchtmachtbasis stapte de president weer onopgemerkt over. De VS bevestigt de geheime vlucht niet formeel, maar benadrukt alle middelen in te zetten tegen veiligheidsdreigingen. In een ziekenhuis bij Charleroi is vannacht een patiënt zwaar gewond geraakt bij een brand in een ziekenhuiskamer. Twee andere patiënten liepen lichte rookintoxicatie op. Het vuur brak rond 5 uur uit, vermoedelijk toen een sigaret werd opgestoken nabij een zuurstofmasker. 13 patiënten moesten naar een andere afdeling worden overgebracht. De materiële schade bleef beperkt tot de betrokken kamer. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.
0: 47 kilometer file staat er op deze dinsdagochtend op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Gebeurde daar straks een ongeval ter hoogte van Gentebrugge, maar de weg is daar intussen vrijgemaakt. 25 minuten trager van Vlokeren op de E19 Brussel-Antwerpen. 21 minuten erbij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 21 minuten erbij. Vanaf Sint-Niklaas-Centrum richting Krijgsbaan op de A12 Boom-Brussel. 10 minuten extra van Wonderzeel Industrie tot Wolvertem-Domein Levendalen op de E19 Antwerpen, Mechelen, liever, verlies je 10 minuten van Kontig tot Trumst en ook 10 minuten trager op de E314 Lummeleuven van Aarschot tot Wilsendorp. Andere vertragingen, maximaal 5 minuten.
13: De zomer van je leven.
14: Johan Henneman.

Ik heb er geen idee van of er al strandbars open zijn aan onze kust. Misschien nog een beetje vroeg, een beetje fris. Maar het worden topdagen, want het wordt weer lekker heet. En dan wil iedereen in de beachbar zijn en iedereen wil feesten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Get on your feet, Gloria Estefan. 9:10. De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Ja, grain in de stem. Het is tegenwoordig in. Maar dat was het al langer hoor. Vraag het maar aan Joe Cocker. Die had veel grain in zijn stem. Een heel grijnveld. You are so beautiful.

0: De grootste momenten van de grootste artiesten, die beleef je hier in de zomer van je leven. Die beleef je bij Nostalgie Plus elke dag opnieuw. Met Nina Simone en Neil Diamond dadelijk.
1: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.

Die weet hoe hij een nummer in elkaar moet steken. Hè? Neil Diamond, Song Blue. Een paar zakelijke mededelingen nog. Je kan verzoekjes aanvragen. Elke ochtend weer in de zomer van je leven. Daarvoor is er één nummer hier bij Nostalgie Plus. En dat is nu ook in dienst. 0477-900-800. Als er iemand jarig is in de familie. Of er gebeuren andere bijzondere dingen in je familie, in je vriendenkring. En daar hoort een plaat bij. Of je wil iets van jezelf, gewoon aanvragen. En straks neem ik je terug mee naar de zomer van 1986. En toen werd de langste autotunnel in ons land geopend.

Wat een wereld. En we waren allemaal blij dat we in die wereld mochten kijken in de zomer van 1978. In de zomer van 1978 was Grease de film van het moment. Argentina.

0: Ze was een filmster in de jaren 50 en 60. Had zelfs haar eigen televisieshow in de jaren 70. Ik heb het over Doris Day. En ze was niet weg te slaan van de radio begin jaren 80. Dankzij Doe Maar. Ik ga die straks nog eens bovenhalen. 40 kilometer vielen de vertragingen op een rij op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 32 minuten trager van Lokeren tot Gentbrugge. 23 minuten erbij op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E313 Le Mans-Antwerpen plus 20 minuten. Van Massenhoven tot Wommelgem op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 20 minuten trager. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan andere vertragingen. Maximum 6 minuten.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: zitten samen met Douma bij Nostalgie Plus op deze dinsdagochtend. Straks in de zomer van 1986, de laatste single van een hele populaire groep uit de jaren 80.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Rekken. 1, 2, 3 en stretchen. Een beetje lenigheid op dinsdagochtend. Je kan het er altijd in krijgen in je leven, hè? En in je lichaam met Stretch and Why Did You Do It? Pitches and Hubs staan nog op het programma. De Rolling Stones ook. En Tony Rold, ja, die komt ook langs. Op dit moment zelfs. Met Help, Please Get Me Some Help.

Ik weet niet of je er gaat komen met EHBO, maar je kan het proberen. Bij Tony Ronald. En nu, 1986, is helemaal terug die zomer. En in 1986 werd de langste autotunnel van ons land geopend. De Leopold 2-tunnel, die werd op 31 augustus officieel in gebruik genomen. Een van de grote invalswegen van Brussel trouwens. En uitvalswegen richting Basiliek van Koekenberg ging men toen van het centrum van Brussel via een oud viaduct. Maar dat afgrijzelijke bouwwerk werd gelukkig afgebroken. En in 1979 werd begonnen met de bouw van de Leopold 2-tunnel. 6 jaar later was die af. Bijna 7 jaar later zelfs. En 40 jaar geleden ging die open. De Leopold 2-tunnel die bestaat wel niet meer. Want de Leopold 2, ja, dan was nogal wat tegenstand over die koning. En in 2020 beslist het stadsbestuur van Brussel om een referendum te organiseren voor een nieuwe naam voor de tunnel. En het werd de naam van een populaire zangeres in Franstalig België en filmster Annick Jordy. Dus de Leopold 2-tunnel liever, die heette voortaan sinds 2022 de Annick Jordy-tunnel. En 1986 was een jaar vol grote hits. En zeker in de zomer. Nummer 1 raakten ze voor de zoveelste keer. Ik heb het over Wham, Andrew Ridgely en George Michael natuurlijk. Het was de laatste single van Wham, want ze stopten ermee. Ze gingen uit elkaar. George Michael koos voor een solo carrière. Er was nog een afscheidsconcert eind juni 1986. En dan was het over en out. Op dat afscheidsconcert hadden ze gastoptredens van Elton John en van Simon Le Bon, van Duran Duran. En aan de piano, op de single te horen, zit Elton John. Hier is The Edge of Heaven.

Gezellig met z'n tweetjes. Wiegen in elkaars armen. Reunited Peaches and Hell bij Nostalgie Plus. Ik heb de Rolling Stones ook nog bij. Ik had het je beloofd. Hier zijn ze met een van de grote hits. En er zijn er veel gemaakt. Hier is Painted Black bij Nostalgie Plus.

0: Spiritura. En hij dient dan een plekje in de Mile High Club. Maar de Aerostess was niet gediend met het verzoek.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
0: Puur vuur, Jerry Lee Lewis straks met Great Balls of Fire na Bee Gees en Night Fever. Het nieuws van 10 uur, dat is voor Simon van Elslander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Als je recent scharreleieren hebt gekocht bij Colruyt of De Leize, dan kijk je best even de stempelcode op je eieren na. Het voedselagentschap FAVV roept in overleg met kippenhouderij Larco scharreleieren terug, omdat er salmonella is vastgesteld in een van de stallen. De exacte codes vind je op de website van het FAVV. Het agentschap vraagt om de eieren niet rauw te eten en ze terug te brengen naar je winkel. De Amerikaanse president Donald Trump zou na de NAVO-top in Turkije vorige maand in het geheim zijn overgestapt op een ander vliegtuig, uit vrees voor een Iraanse aanslag. Dat schrijft de Washington Post. Trump stapte voor de camera's op de Air Force One, maar werd achter de schermen via een cateringwagen overgebracht naar een kleiner militair toestel. De Air Force One vloog met meereizende journalisten en personeel als lokvolger naar Engeland. Pas op de Britse luchtmachtbasis stapte de president weer onopgemerkt over. De VS bevestigt de geheime vlucht niet formeel, maar benadrukt alle middelen in te zetten tegen veiligheidsdreigingen. Slechts 1 op de 10 Belgen kiest een volledig elektrische wagen als volgende auto. Dat blijkt uit onderzoek van Autoscout24. Vooral de prijs, gebruikskosten en laadmogelijkheden vormen drempels. Benzine- en hybride wagens blijven veruit het populairst. Hoewel particulieren terughoudend blijven, blijft het totale aandeel elektrische auto's op de Belgische markt toch stijgen, omdat veel bedrijfswagens wel elektrisch zijn. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.
0: Dankjewel Simon. Files zijn er ook nog altijd, 51 kilometer. En dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Brussel-Antwerpen. 51 minuten extra. Van Mechelen-Zuid tot Rumst komt door een ongeval ter hoogte van Rumst. Op de E19 Antwerpen-Mechelen 32 minuten erbij. Van Kontich tot Mechelen-Noord 25 minuten trager. Op de E313 Lummen-Antwerpen van Masselhoven tot Wommelgem plus 18 minuten. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent van Lokeren tot Gentbrugge. En 17 minuten erbij op de E313 Randst-Lummen van Masselhoven tot de Herentals-West, daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek verlies je 13 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. En hou rekening met een ongeval op de E17 Kortrijk-Lille. Ter hoogte van Kortrijk-Zuid een ongeval met een vrachtwagen. En daardoor verlies je nu al dik 6 minuten vanaf Kortrijk-Oost.
4: Van je leven.
5: Johan Henneman.

0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mine. That you my heels and I twin on my thumb. Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: En zo krijg je nog warmer op een zomerse dag. Maar vandaag is het niet warm, hè? Dat komt nog verderop in de week. Dan gaan we weer flink boven de 30 graden. En dat vinden sommige mensen niet echt leuk nieuws. En dat kan ik mij wel inbeelden, natuurlijk. En dan hoop je natuurlijk dat die hittegolf niet te lang duurt. Geen idee wat het allemaal volgende week gaat worden. Zo onvoorspelbaar is het. José Feliciano komt er dadelijk aan.

0: Het vakantiegevoel is nooit ver weg in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Ellen Petrie, die zorgt daar elke dag voor in Ribbe de Bie met Petrie. Dat is voor straks na Buffalo Springfield en Elton John.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
14: Macri in Ronsen.
15: Nu verlengde solden.
14: In Ronsen of op macri.be.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

geur van vakantie komt mij weer tegemoet van de vertrekkende en van aankomende reizigers. Zometeen naar Brussels Airport bij Ellen Petrie. Benieuwd wie ze aan haar microfoon kan krijgen.

0: En dat geluid zal wel eens kunnen komen van vliegtuigen, is het niet, Ellen?
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En Ellen staat in de aankomsthal op Brussels Airport. Dus kijken wie ze bij zich heeft.
2: Trouwe luisteraar, Stefanie. Je staat hier met heel uw familie net aangekomen.
3: Dat klopt, ja, helemaal.
2: Terug hier in België.
3: Terug in België na bijna 3 weken.
2: Wauw, van waar?
3: Japan, heel boeiend land. Een land van extremen. Heel

0: Vriendelijk, beleefd. Mensen zijn bang om geluid te maken op het openbaar. Ja.
1: Amai, veel discipline.
0: Ja, klopt.
1: Dan de zoon. Wie ben jij?
2: Ik ben Mathis. Ja, ik vond Tokio toch wel heel indrukwekkend. Ik vond ook wel dat iedereen daar sympathiek was en heel medewerkend en altijd wel vriendelijk overkwam. Dus ja, dat was wel voor mij...
1: Een verrassing?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Ja, hoor.
1: Nog een dochter, jij bent?
3: Elena.
1: Elena, wat vond jij?
3: Ook de stad Kyoto, gelijk mijn zus. En ook wel zo de landschappen die ze daar hadden, was ik wel van verwonderd. En de lokale dorpjes vond ik ook wel echt heel mooi.
1: En dan kom ik hier bij de papa, hè. Jij mocht de samenvatting geven.
4: Nu moet ik nog iets vinden om het verschil te maken, zeker. Teten was wel speciaal. Dat is misschien nog niet zo expliciet gezegd, maar we hebben een keer gelogeerd in een ryokan. En dat was echt super traditionele Japanse keuken. Het was een serieuze aanpassing. Dat was wel een confrontatie, maar we zijn er doorgeraakt. Dus,
1: Jij bent blij om subiet een pakje friet te gaan eten?
4: Wel, er staat een potje balletjes en tomatensaus in de frigo klaar voor ons. Dus dat wordt genieten.
1: Jawel, geniet van Japan en geniet van België. Hè?
4: Ja, dat zou wel zijn, zeker.
1: Van dit.
4: Vooral, misschien een pakje friet erbij, dat we zullen wel zien. Ja. Nostalgie Plus.

Ik droom altijd weg als ik dat nummer hoor. Echt altijd met Mosedades en Eres toe bij Nostalgie Plus. Redbone met Come and Get Your Love. En dat het warm is in de stad. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Redbone komt er aan. Billy Idol komt eraan met Hot in the City.

0: nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: Ik heb hier een visitekaartje bij mij liggen. Een naamkaartje van een horecazaak. En er heeft iemand opgeschreven, Rare Earth met Get Ready. En nu weet ik het weer. Iemand heeft dat vorig weekend in mijn handen gestopt. Van draaien jullie is een goede dansplaat uit het begin van de jaren 70, zoals Rare Earth. Natuurlijk draaien we dat en die ga ik ook speciaal draaien, omdat jij het vraagt. En er staat ook een naam bij, Luc. Oké, Luc, we hebben elkaar gezien daar in die zaak. En Rare Earth staat voor je klaar. Maar eerst een paar gelukkige mensen, zoals Gérard Lenormand, La Ballade de Jean Zoreux. En niemand die zich heel erg goed voelt, James Brown.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

40 jaar geleden rond dit moment was het ook zomer. Dan zaten we in 1986. Die verhalen komen vandaag vaak aan bod. En dit is 50 jaar geleden. Gérard Lenormand.

Wat een zomer beleefden we in 1986. Zeker met het voetbal, het WK-voetbal in Mexico. En met de Tour de France. De Tour de France die op 27 juli uiteraard eindigde op de Champs-Élysées in Parijs. En het was nogal een Tour die in het teken stond van Bernard Hinault en Greg LeMond. Greg LeMond was eigenlijk knecht. Knecht, ja, zo moet je dat wel zeggen. Hoorde bij de ploeg van Bernard Hinault, maar Greg LeMond vond het maar niks om zo knecht te blijven. Want hij kon veel meer en dat liet hij ook zien al in 1985. Maar toen kwamen ze tot een overeenkomst. Hij zou Bernard Hinault aan zijn vijfde toeroverwinning helpen in 1985. En Hinault zou als tegenprestatie hem helpen in 1986. Zo was het toch afgesproken, maar dat leek toch op een bepaald moment niet meer zo. Want Bernard Hinault ging op een bepaald moment echt helemaal voor de gele trui. Trok die ook aan. En kon die een heel aantal etappes vasthouden. En toen had Greg LeMond er plots meer dan genoeg van. En dan pakte hij Hinault bij zijn haren. En vloog er ook in. Maar het was allemaal niet zo bedoeld, zei Bernard Hinault. Hij ging Greg blijven steunen. Maar dat deed hij niet echt helemaal. Maar om dat te bewijzen reden ze hand in hand over de streep in Alpe d'Huez op 21 juli 86. Om meteen alle twijfels over hun relatie weg te werken. Tot de tijdrit van Saint-Étienne. En daar won Hinault voor Greg LeMond. En Greg die kwam zelfs ten val. Bernard Hinault ging voor de toeroverwinning, ging voor de overwinning in die tijdrit. Maar ondanks de val van Greg LeMond, die van fiets moest wisselen, werd hij toch nog winnaar met ruim 2 minuten voorsprong op Hinault. En kon Hinault zijn 6e toeroverwinning vergeten. Het gebeurde allemaal in de Tour waarin Claude Criquelion 5e werd. Dat was de eerste Belg. En aan LeMond was er ook Hinault die 2e eindigde dus. En Urs Zimmermann werd 3e, de Zwitser. En de groene trui was toen voor Erik van der Aarde, de bergtrui voor Bernard Hinault. En ritoverwinningen waren er voor deze Belgen: Paul Verschuren, Ludo Peters, Eddy Plankaert, Rudy Dales en Frank Hoste. Tot zover de Tour van 1986. En dan nu naar de muziek van 86. Pieter Cetera die had het jaar daarvoor in 85 de deur achter zich dichtgeslagen bij Chicago, bij wijze van spreken. En hij ging solo dat jaar en een vriend vroeg hem om een nummer op te nemen voor de film Karate Kid Part 2. En hij deed het, werd een pracht van een ballad, The Glory of Love. En het was de ballad van de zomer van 66.

Er bestaat ook nog een versie van die een hele maand duurt. Maar daarvoor hebben we net niet de tijd. Rare uit en get ready bij Nostalgie Plus. Get ready voor de volgende, voor Tony Talboom. Die neemt je mee naar 3 uur vanmiddag. Ik wens je een hele plezierige dag. Een hele plezierige zomer van je leven. Bruce Springsteen heb ik nog voor je met The River. Dat is alvast verkoeling.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: En zo meteen een hit van ABBA. Op 1 bij ons. In Zweden werd die zelfs niet op single uitgebracht. Maar de Zweden zelf die gingen Gimme Gimme Gimme in het buitenland kopen. En zo werd deze classic ook in thuisland van ABBA een hit.
14: Your golden years.
13: Nou, ABBA-fans vinden altijd hun weg, hè.
14: Nostalgie plus.
13: Goedemorgen, dit is het nieuws.
15: Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over het overlijden van de 37-jarige man op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten. Het slachtoffer kwam waarschijnlijk om het leven door een CO-vergiftiging. De politie trof in zijn tent een klein barbecue-toestel aan. Een autopsie bevestigt de aanwijzingen van een koolstofmonoxidevergiftiging. Het parket zegt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn van drugsmisbruik. Toxicologisch onderzoek moet de exacte doodsoorzaak definitief bevestigen. Als je recent scharreleieren hebt gekocht bij Colruyt of De Leize, dan kijk je best even de stempelcode op je eieren na. Het voedselagentschap FAVV roept in overleg met kippenhouderij Larco scharreleieren terug, omdat er salmonella is vastgesteld in een van de stallen. Salmonella is een bacterie die tot griepsymptomen kan leiden. De exacte codes vind je op de website van het FAVV. Het agentschap vraagt om de eieren niet op te eten en ze terug te brengen naar je winkel. Op het Albertkanaal in Schoten is vanmorgen een stuurloos binnenschip gebotst op een aangemeerde plezierboot. Het kleine vaartuig werd door de klap onder een ander binnenschip geduwd en dreigde te zinken. Er vielen geen gewonden. De brandweer probeert de plezierboot met pompen boven water te houden. Voorbijvarende schepen moeten vertragen om golfslag te vermijden. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag veel zon en het wordt nog wat warmer tot 34 graden.
16: De zomer van je leven.
17: Tony Talboom.

jaartal waar we vandaag op terugblikken. Dat is 1986, daar kom ik straks nog op terug. En ondertussen heet ik je van harte welkom bij de radio met de beste classics. Ja, ja, je hebt ons weer gevonden. Nostalgie Plus op dinsdag, het wordt een aangename dag. Max maar rond 26 graden. En natuurlijk veel muziek erbij. Straks naar Hawaii met Glenn Medeiros. Meteen na deze stevige ophepper van de nek. En zo zijn we weer samen onderweg naar de middag.

0: tieneridool, nu schooldirecteur en papa, hè, Glenn Medeiros. Zometeen bij Nostalgie Plus, Roger Glover en Love Is All.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Er komen weer hete dagen aan, maar aan zee scheelt dat altijd een paar graden. We gaan naar de beach met Chris Ria. Ik heb een frissere versie voor je mee van die klassieker. Luister mee, meteen naar Nicolette en Mommy Blue.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op depameubelen.be.

0: originele versie van deze On The Beach uit 1986. Bleef in de Britse hitlijsten steken op 57. Chris Rea maakte hem in 1988 sneller en frisser. En toen werd het wel een top 12 hit. Deze, die knalt ook lekker binnen, van Peter Frampton. Show Me The Way. En straks neem ik je mee naar 1986. Met wat toen een romantische gebeurtenis was. Maar nu kijkt iedereen daar helemaal anders op terug.
1: Welkom bij Nost.

0: meer zomer in je radio straks met Lou Bega.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, elk uur stappen we even terug naar 1986 vandaag met opvallende nieuwsfeiten en natuurlijk die heerlijke platen die nog altijd zijn blijven hangen. Op 23 juli in dat jaar trouwde de Britse prins Andrew met Sarah Ferguson in Westminster Abbey, Londen. Toen een sprookjeshuwelijk, vandaag ja, eerder een nachtmerrie. En in 1986 stapte Chris Norman definitief uit Smokey. En meteen scoorde hij solo een megahit met Midnight Lady. De song was geschreven door Dieter Bohlen van Modern Talking en was de titelsong van een Duitse Tatort-aflevering. 6 weken nummer 1 in Duitsland.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ze wilden hem eerst niet uitbrengen, maar de platenbaas zei onmiddellijk: zijn jullie gek geworden? En zo kwam You Ain't See Nothing Yet toch uit op single. Your golden years. Backman Turner en Overdrive. Nostalgie Plus. Dat is een perfect begin van je middag. Dit is het nieuws, hallo.
3: Goedemiddag. Sinds vorig jaar zijn in Vlaanderen 4 jonge kinderen overleden aan een invasieve pneumokokkeninfectie. De stijging wordt veroorzaakt door een specifieke variant die momenteel circuleert. Het gratis vaccin dat kind en gezin toedient beschermt niet tegen deze stam. Terwijl er nochtans wel een breder vaccin bestaat dat wel werkt. Dat schrijft HLN. De nieuwere vaccins kosten ouders €268. Ondanks een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad wacht Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee nog op een kostenbatenstudie. Ook praktische drempels, zoals het aanpassen van de vaccinatiekalender en de personeelsdruk bij kind en gezin, vertragen de overstap. Een Syrische rechtbank heeft voormalig president en dictator Bashar al-Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij is schuldig bevonden aan onder meer moord en het aanzetten tot moord. Ook zijn voormalige veiligheidschef Atef Najib kreeg de doodstraf opgelegd. Het is de eerste veroordeling van de gevluchte dictator sinds de machtsovername 2 jaar geleden. Sport. Romelu Lukaku staat op het punt Napoli te verruilen voor Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft een akkoord bereikt met Napoli over een transfersom van €6 miljoen plus bonussen. Na een moeilijk seizoen bij de Italiaanse kampioen ondertekent de 33-jarige Rode Duivel na zijn medische testen een contract voor 1 jaar met optie op een extra seizoen. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag veel zon en het wordt nog wat warmer tot 34 graden.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Zanger Randy nam dit op, bedoeld als gemeen grapje voor zijn broer en manager Gary. Die stotterde, dus mocht het eigenlijk niet op plaat komen. Maar het verhaal krijgt toch een mooi staartje. De Amerikaanse Stuttering Foundation merkte dat mensen door Randy's verhaal vaker informatie vroegen over hulp bij stotteren. En Backband kreeg er uiteindelijk zelfs een onderscheiding voor. Een rock'n'roll grapje die uiteindelijk mensen echt hielp. De kracht van muziek, ja, die ondervind je hier elke dag bij Nostalgie Plus. Welkom, smakelijk en geniet vooral verder van de grootste classics. Two Man Sound, Show Wari Wari en straks ook Queen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij tweede zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
8: Macri in Ronsen.
9: Nu verleng de solde.
8: In Ronsen of op macri.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

ideaal weer voor een fietstochtje vandaag. Er zijn genoeg mooie routes, mooie plekjes in ons land. Dus als het kan, gewoon doen, meteen na de lunch vertrekken. Het gaat je helemaal onderdompelen in vakantievibes. Over vakantie gesproken, Michel Follet is er ook even tussenuit. Maar toch horen we hem elke dag met Follet en vacances. Meteen springt hij nog eens binnen met alweer een vergeten muziekparel. Meteen na Eurythmics en Italiaanse disco van La Bionda.

0: onderweg naar Sonny and Cher en Britse soul van The Real Thing. Maar eerst Michel Follet.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. De Nederlandse top 40 koos op 13 augustus 1976, dus bijna 50 jaar geleden, voor een hoogst ongewone alarmschijf. Het was toen ook zo'n hete zomer zoals dit jaar. En die alarmschijf was de roepnaam voor een plaat waarvan de DJ's dachten dat het een grote hit kon worden. De keuze viel toen op dit liedje van Erasmo Carlos.

zit vol gekke geluiden. Cachaca Mecánica Erasmo Carlos. Hij schreef het Portugese nummer samen met Roberto Carlos. Overigens geen familie van elkaar, ondanks diezelfde achternaam. Erasmo maakte deel uit van heel wat Braziliaanse pop-rock projecten uit de jaren 60 en verscheen vaak op televisie in tijdschriften en speelfilms zoals Roberto Carlos, want ze waren allebei echte tieneridolen en betekenden heel veel voor de Braziliaanse muziekcultuur. Samen schreef ze meer dan 500 nummers, waaronder Cachaca Mecánica. Het was uiteindelijk een van die alarmschijven die niet zo hoog scoorde. Bleef niet bloedheet, hè, in België en Nederland. Het werd nummer 25. En toch onthouden we het. Cachaca Mecánica, Erasmo Carlos.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Onderweg naar die heerlijke plaat van Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.
1: De zomer van je leven.
0: En dan neem ik je nog eens mee terug naar 1986. Wat zagen we toen in de bioscoop? De film Alien is me altijd bijgebleven. Big Trouble in Little China, Heartburn, Howard the Duck, Stand By Me, Shanghai Surprise. Dat was met Madonna en Sean Penn. En Madonna brengt het album True Blue uit. Het komt op nummer 1 in 28 landen en wordt het best verkochte album van dat jaar.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Welkom bij de radio met de grootste classics. Wat fijn dat je ons gevonden hebt. Zometeen Elvis, Dave Davis en ook de Tramps. Your golden years. Nostalgie Plus. En dan nu het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Meer dan 200 loodsen eisen samen tot €18 miljoen van de Vlaamse overheid. Omdat die hen jarenlang een te lage anciëniteit zou hebben betaald. De Vlaamse loodsen bereikten begin vorige maand een akkoord over een pensioenhervorming. Maar een akkoord over de achterstallige loonuitbetalingen kwam er niet. Enkele jaren geleden stapten enkele loodsen al naar de rechtbank en die kregen gelijk. Nu loopt er opnieuw een proces met zo'n 210 loodsen. Of de Vlaamse overheid nu opnieuw moet betalen, weten we pas in mei volgend jaar. Dan wordt de uitspraak verwacht. De voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij is schuldig aan moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Ook zijn voormalige veiligheidschef kreeg de doodstraf opgelegd. De burgeroorlog begon in 2011 en meer dan 500.000 mensen kwamen om het leven. In 2024 viel het regime van Assad die vluchtte naar Rusland. Rode duivel Romelu Lukaku verlaat zijn Italiaanse club Napoli en trekt naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Lukaku tekent er een contract van 1 jaar met optie op een extra jaar. Lukaku speelde 2 jaar voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. Het laatste seizoen stond hij amper op het veld door veel blessures. Fenerbahçe betaalt zo'n €6 miljoen aan Napoli. En op het EK Atletiek heeft Paulien Coquart zich vlot geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Ze won haar halve finale met een tijd van 53 seconden en 87 honderdste. Dat is de snelste tijd van alle finalistes en een persoonlijk record. Bij de 100 meter mannen stoten Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman door naar de halve finales. En in het hoogspringen is Jeff Vermeijeren uitgeschakeld. Hij raakte niet over 2,15 meter. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.
6: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Voor iedereen die al verliefd is geweest, die weet waarover Elvis zingt. Hè. Nog meer liefde de komende 10 minuten. Veel meer zelfs. Nostalgie Plus met Mary Wells en My Guy. En ook Anne Christie en Maywood. En dan nog zo'n love song, maar geen gewone. Want die begint in het gemeentehuis. Als je hem straks hoort, begrijp je meteen wat ik bedoel.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Hé,

Die echte zomerhits die zijn ook nooit ver weg bij Nostalgie Plus met Barbidos en Typically Tropical staat al gereed. En nu een classic die gaat over een koppel dat gaat trouwen bij de burgerlijke stand. Gilbert O'Sullivan verpakt dat heel gewone tafereel in een aanstekelijk ritme. Een liefdeslied dat eigenlijk

Zon, zee en strand bij Nostalgie Plus met Typically Tropical. Off the Wall van Michael Jackson verscheen 10 augustus 1979. 47 jaar geleden dus. En op 11 augustus, zoals vandaag dus, lag de plaat één dag in de winkel en begon de weg naar Michael Jackson's wereldheerschappij. Het was de eerste soloplaat waar 4 hitsingles in de top 10 terechtkwamen. En deze gaf de aftrap. Een nummer 1 hit zelfs. Don't stop till you get enough.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Your Golden Years.
9: Nostalgie Plus.

0: Crazy on You van Heart. Een zeer bijzondere classic die je toch minstens eens één keer in je leven moet gehoord hebben. Ik draai hem straks.
1: De zomer van je leven.
0: En dan gaan we nog eens terug naar 1986. Begin augustus maken de Bond-producenten bekend dat Timothy Dalton de vierde acteur wordt die 007 zal spelen. Terwijl James Bond een nieuwe, ernstige uitstraling krijgt, zingt Jermaine Stewart dat een leuke avond niet al te ingewikkeld hoeft te zijn. Dansen, lachen en gewoon samen zijn. We Don't Have to Take Our Clothes Off werd een van de grote zomerhits van 1986.

echt een rocknummer om in te kateren. Deze van Heart and Crazy on You. En straks weer helemaal zomervakantie met Bayame van de Gypsy Kings. Meteen na de Queen of Soul.

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
1: Nu verlengde solde.
0: In Ronsen of op macri.be.
4: Als je de vakantie wil voelen, dan ben je hier aan het juiste adres natuurlijk. Juan Luis Guerra, Miami Sound Machine, allebei na elkaar. Dat is twee keer zomer. Voor de prijs van één. Goedemiddag, dit is het nieuws.
5: Goedemiddag. De E313 is volledig afgesloten richting Antwerpen. Ter hoogte van de afrit in Paal bij Beringen is een vrachtwagen volledig afgebrand. Het ontstond door een klapband. De gigantische vlammen sloegen ook over op het gras naast de snelweg. De brandweer is massaal ter plaatse om de brand te blussen. Er is veel verkeershinder. Als je naar Antwerpen wil rijden, moet je omrijden via Zolder en Lummen. Meer dan 200 loodsen eisen samen tot 18 miljoen euro van de Vlaamse overheid, omdat die hen jarenlang een te lage anciëniteit zou hebben betaald. De Vlaamse loodsen bereikten begin vorige maand een akkoord over een pensioenhervorming, maar een akkoord over de achterstallige loonuitbetalingen kwam er niet. Enkele jaren geleden stapten enkele loodsen al naar de rechtbank en die kregen toen gelijk. Nu loopt er een nieuw proces met zo'n 210 loodsen. Of de Vlaamse overheid nu opnieuw moet betalen, weten we pas in mei volgend jaar. Dan wordt de uitspraak verwacht. In het vrouwenvoetbal speelt oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. De heenwedstrijd vindt op 26 augustus plaats. Een week later volgt de terugwedstrijd. Als de vrouwen van OH Leuven winnen, mogen ze naar de league-fase van de Champions League. En bij verlies spelen ze de Europa Cup. En op het EK Atletiek staat Thomas Carmois in de finale van het hoogspringen. Hij ging bij zijn derde poging over 2,23 meter. Dat is de beste sprong van zijn seizoen en dat terwijl hij eerder dit jaar nog geopereerd werd. Paulien Coucuyt strijdt morgen voor een medaille op de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale de snelste tijd van alle deelnemsters en een persoonlijk record. Zeno van Nijgen staat dan weer in de halve finale van 110 meter horde. Simon Verherstraeten en Emiel Botterman stoten dan weer door naar de halve finales op de 100 meter sprint. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.
1: De zomer van je leven. Tony Telboom.

straks een gouden Kim Wilde hit. Bij ons kreeg ze dus echt een gouden plaat voor dat nummer. En in Duitsland stond ze zelfs 26 weken in de hitlijst. In de 80's was dat heel straf. Ontdek het, welke song het is, als je blijft luisteren na You Are The Sunshine Of My Life, Stevie Wonder. En de mama's en de papa's, die hoorde je ook al aankomen. All the

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Papa Marty Wilde, die schreef de tekst. Broer Ricky schreef mee en produceerde. En de dochter, die zong het nummer, hè, de familie Wilde, maakte samen een van de meest mysterieuze popsongs van de jaren 80. Cambodja kreeg in België een gouden plaat. In Duitsland stond het nummer maar liefst 26 weken in de hitlijst. En ook in vele andere landen scoorde dit gigantisch. Niet zomaar een hitje dus. Cambodja, Kim Wilde.

En de zon die lacht ons weer toe, zelfs als je in de schaduw zit met de Beach Boys, California Girls en zometeen ook George Baker Selection, Una Paloma Blanca.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

straks nog eens terug naar 1986. Het jaar waar we heel de dag op terugblikken. En met waar ik het straks over ga hebben, ga je ja, opnieuw beseffen hoe populair de Nederlandse televisie ook bij ons was in de 80's. Eerst geven we dat gelukshormoon nog eens een boost met de Pointer Sisters.

0: Regen, dat is pas voor volgende week. Nu doen we nog volle bak zonneschijn met Santa Esmeralda. Die komen er ook nog aan.
1: De zomer van je leven.
0: 1986, 4 augustus. Toen overleed de populaire Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis. Hij werd amper 41 jaar. Hij was een van de grote entertainmentgezichten van zijn tijd. Een onverwacht afscheid dat bij vele kijkers binnenkwam. En diezelfde zomer staat Aha nog volop in de hitlijsten met Hunting High and Low, de laatste single uit hun debuutalbum. Een grote, dramatische popballad van de drie Noren die de wereld net hadden veroverd met Take On Me.

Joe Cocker, Gloria Gaynor, Billy Swan, Jo Lemaire en vele, vele andere topclassics bij Domi zometeen. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag.

0: stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shh, luister.
3: Hoi, kom maar.
2: De natuur ontwaakt.
3: Oeh.
2: En daar,
3: kom maar.
2: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Een zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus met de lekkerste muziek. Straks Diane Warwick en Brian Ferry, daar begin ik zo meteen mee. Let's Stick Together staat voor je klaar. Maar eerst heeft Vrouwke voor jou het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Meer dan 40 gezinnen uit de Brusselse rand stappen naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat de nieuwe vliegroute vorige zomer onrechtmatig werd ingevoerd. De gezinnen klagen over te veel geluidshinder. Ze hebben meer stress en slapen slecht. Volgens hen loopt het geluidsniveau op tot zo'n 85 decibel. De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten alle documenten voor strafdossiers weer op papier binnenbrengen bij de Griffie. In ons land moeten alle strafdossiers nog altijd volledig op papier gezet worden. Maar in Antwerpen konden advocaten alles digitaal doorsturen en dan printte de Griffie alles uit. Maar dat is te veel werk en te duur geworden. De rechtbank van Antwerpen scant wel alle dossiers nog in, zodat je ze digitaal kan raadplegen. En je kan weer over één rijstrook rijden op de E313 in Baal richting Antwerpen. De rechter- en middenrijstrook zijn nog versperd. Je kan wel nog vertragingen en files ondervinden. Een kleine vrachtwagen geladen met peren vatte deze middag vuur na een klapband. De chauffeur kon zich wel nog aan de kant zetten, raakte niemand gewond. Het vuur sloeg over op het gras naast de snelweg. De brandweer probeert die brand nog te blussen. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.
11: En je hoorde het daarnet al van het vrouwtje op de E313 Lummerans. Daar verlies je bijna een uur van Hasselt-West tot Beringen door dat brandend voertuig. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent bijna een half uur van Lokeren tot Destelbergen door een ongeval. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E19 Breda-Antwerpen een dikke 10 minuten van Sint-Joppen-Goor tot Antwerpen-Noord door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Nederland een dikke 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
13: De zomer van je leven.
14: Domi Kromme.

Je hebt liedjes en je hebt meesterwerkjes. En de mannen Burt Bacharach en Hal David waren een kei in het maken van die meesterwerkjes. En dit was misschien wel een van de mooiste voorbeelden, ingezongen door die briljante stem van Dionne Warwick, 1964. En Walk On By. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus in de zomer van je leven, met straks de zomerse muziek van Zucchero Fornaciari. Nog meer zomer nu? Die zoeken we in Frankrijk met Dave.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
9: De zomer van je leven.

heerlijk om die nog een keertje te kunnen draaien hier. Die briljante stem van Tom Jones en Delilah bij Nostalgie Plus. En nu een plaat die in der tijd geproduceerd werd door niemand minder dan Alan Parsons. En dat is eraan te horen. Pilot met Magic. Oh.

Ze kreeg van de meester hemzelf gewoon de complimenten dat hij het een briljante cover maakte. En het song waarmee ze definitief haar naam bevestigde hier in België in 1981. Je le maire et flouze. En je suis venu de dieke je m'en vais hier bij Nostalgie Plus, waar ik nu tijd is voor Carole King.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
3: Nostalgie Plus.

0: De zomer van je leven.
1: Met Billy Swan en I Can Help hier bij Nostalgie Plus. Vandaag de zomer van 1986 die centraal staat. Een paar feitjes uit die zomer. We zullen het maar niet hebben, maar natuurlijk over die geweldige campagne van de Rode Duivels op het WK in Mexico in de zomer van 1986. Want daar praat iedereen nu nog altijd van na al die jaren. Er was wel de zomer van Top Gun die de bioscoopzalen vulde met straaljagers. De woestollende classic Aliens van James Cameron was ook te zien in de bioscoop. En er was de remake van de film The Fly met Jeff Goldblum. Die ging in première in augustus. En een van mijn favoriete films aller tijden was het. Was de film, de tienercomedie Ferris Bueller's Day Off. Dat gebeurde allemaal in 1986. En wat je misschien niet zou zeggen, 1986 associëren we misschien niet onmiddellijk met computers. Maar als je een computer had, dan draaide daar MS-DOS op. En 1986 was het geboortejaar van Brain. Dat was het allereerste computervirus dat zich via floppy disks verspreidde. Je moest dus echt bewust nog een floppy in je computer steken om dat virus op te lopen op je computer. En wat er was er op de radio te horen? Er waren die mannen uit Duitsland met onder andere Dieter Bohlen in de hoofdrol. En al die platen leken een klein beetje op elkaar, qua ritme en zo. Maar ze scoorden wel hit na hit, de mannen van Modern Talking. Een van die hits heette Atlantis is Calling, SOS for Love.

het is nooit de hit geworden, zoals bijvoorbeeld Living Next Door to Alice, met even de goede knopjes induwen natuurlijk. Smokey met die hit uit 1976 uit de hitfabriek van Chin en Chapman, de mannen die talloze legendarische hits schreven in de jaren 70 en 80. Dat was I'll Meet You at Midnight in het najaar van 1976. Een grote hit voor de band Smokey. Je hoorde hem hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Met straks... Barry Manilow samen met Kid Creole in de Coconuts en Hey Mambo. En de Sugar Hill Gang komt er ook aan met The Rapper's Delight. Nu Joe Cocker met die legendarische doorbraakplaat van hem uit 68. With a little help from my friends.

0: Beratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
2: Oh, yellow! Een zeer goedemiddag. 4:02 is het geworden. Zometeen Billy Ocean hier op de radio. Love really hurts without you. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 4:00. En daarvoor is er Vrouwtje. Goedemiddag.
7: Een goeie namiddag. De gemeente Diepenbeek in Limburg heeft een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij overleed gisteren aan hartfalen. Michiel van de Weert was een van de oudste en bekendste Progeria-patiënten ter wereld. Hij werd 28. Iedereen die afscheid wil nemen kan terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis in Diepenbeek. In de kerncentrale van Gravelines aan de noordkust in Frankrijk zijn 3 grote kernreactoren stilgelegd. Een 4e kernreactor werkt nog maar op 50%. Komt door een massale toestroom van kwallen in de zeewaterpompstations. Dat meldt de Nationale Energiebeheerder. Die verzekert dat er geen gevaar is voor de installaties, het personeel of het milieu. Een jaar geleden had de kerncentrale hetzelfde probleem. Toen werden 4 reactoren uitgeschakeld. En een primeur in het Midden-Oosten. Libanon schaft de doodstraf af. Dat heeft het parlement goedgekeurd. Wie in Libanon de doodstraf kreeg opgelegd, krijgt nu een levenslange celstraf. Een historische beslissing, zegt de Libanese justitieminister. Het is een belangrijke stap voor de mensenrechten in het land. In Libanon werden zo'n 45 mensen geëxecuteerd sinds 1943. De laatste dateert van 2004. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer bij 35 graden.
2: Dankjewel, vrouwtje. Op Den 16, Sint-Niklaas Willebroek, verlies je bijna 25 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan op de E19. Brussel-Antwerpen, dik 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Een kwartier op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent, een kwartier van Lokeren tot Gent-Brugge. En tenslotte op de E313 Lummerans, 10 minuten van Lummen tot Bering. Op andere plaatsen is het tijdverlies op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Van je leven.
9: Domi Krommen.

De lekker zomerse klanten van klanken van Paco hier bij Nostalgie Plus. En Amor de Mis Amores, de zomer van je leven. Met straks Jacques Dutronc, J'aime les filles. Nu eerst Alan Foley.

0: opvallende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
1: Nu verlengde solde.
0: In Ronsen of op macri.be.
4: Het beste uit de 60s,
0: 70s
4: en 80s.

Vanaf de allereerste seconde dat ik hem instart, krijg je er ongelooflijke vrolijke energie van deze man die ooit begon als musicalster. Was te zien in de musical, de spraakmakende musical Hair op West End in Londen. Ik heb het over J. Vincent Edwards en Love Hit Me. Productie overigens door de Indiaas-Britse producer Bidu, die ook wel wat hits achter zijn naam mocht schrijven. En nu een plaatje waar de platenmaatschappij oorspronkelijk niet zo wild van was. Maar toen ik dit voor de allereerste keer hoorde, werd ik meteen bij mijn nekvel gegrepen. Wat een goede plaat is het. Zo goed dat Tupac Shakur het indertijd ook gebruikte als sample in Changes. Ik heb het over Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.

Een typische liedje voor een lazy dinsdag namiddag. Met een zorgeloze sfeer die ons gebracht werd door Paul McCartney en zijn band Wings. En with a little luck, optimisme straalt uit je radio deze dinsdagnamiddag om 5 minuten over 4:30. Goedemiddag, straks de zonnige tonen van The Middle of the Road en Soleil Soleil. Nu eerst terug naar de 60s met de Spencer Davis Group.

0: Die doorbrak in de jaren 50 met bijvoorbeeld O'Carroll, Neil Sedaka, zijn comeback hit uit de jaren 70 en Laughter in the Rain.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1986 hier bij Nostalgie Plus. Dat was de zomer van een paar echte kaskrakers in de bioscoop in augustus 1986. Ook weer een van mijn favoriete films, Stand By Me, gedragen door het nummer van Ben E. King. En een ongelooflijk goede film. En ook Ferris Bueller's Day Off, ook al een film uit 1986, ook een van mijn favoriete films. Echt het jaar waarin films wel op hun hoogtepunt waren, wat dat betreft. Madonna, die zat ook op het toppunt van haar roem. Die bracht in de zomer van 1986 haar album True Blue uit. Dat werd onder andere gedomineerd door de controversiële maar meeslepende single Papa Don't Preach, waarmee ze wereldwijd de hitlijst aanvoerde. En dan was er natuurlijk de sprookjeszomer op het WK in Mexico, toen de Rode Duivels voetbalgeschiedenis schreven op het WK daar, na een krankzinnige match tegen de Sovjet-Unie van 4-3 en na een zinderende strafschoppenreeks tegen Spanje met een beslissende penalty van Leo van der Elst bereikte de Belgen dus de halve finale. En daar stuitten ze op de latere wereldkampioen Argentinië met de altijd oppermachtige Diego Maradona. Allemaal in de zomer van 1986. En dat was een zomer waarin ook dit duet een grote hit werd. Een duet trouwens met een geschiedenisje aan, want op het moment van de opname hadden ze elkaar nog nooit gezien. De ene nam zijn duet op in Los Angeles, de andere in Philadelphia. En pas was toen het een hit werd dat ze elkaar ontmoetten. Patti LaBelle, Michael McDonald uit de zomer van 86 met On My Own.

Ontelbare keren gecoverd en gemaakt. Het verhaal van Orson Welles, die het voor de eerste keer deed in de jaren 20, was toen al heel erg spraakmakend. The War of the Worlds. En door Jeff Wayne werd het helemaal in een soort van rock opera musical gegoten. En dit was het resultaat ervan. Jeff Wayne en Justin Hayward en The Eve of the War hier bij Nostalgie Plus. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. Doen we met deze classic uit de 60s van Chris Andrews. Hier is Yesterday Man. Yo!

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Straks een legendarische 60s band, The Yardbirds, For Your Love. En ik begin dit uur met Esther Phillips zometeen. What a difference a day makes. Maar eerst een vrouwtje voor jou het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met koffers vol cocaïne. Dat bevestigt het parket. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit Sierra Leone controleerde. De vrouw zat niet op de vlucht, maar ze kwam wel de twee koffers met cocaïne ophalen. In totaal goed voor zo'n 51 kilogram. De vrouw zit intussen met een enkelband thuis. Volgens het parket gebeurt het steeds vaker dat drugsbendes mensen inhuren om koffers met drugs op te pikken van de luchthaven. De uitvaartplechtigheid van Michiel van de Weert vindt maandag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk. Michiel was 28 en overleed gisteren aan de zeldzame vrouwdringziekte Progeria. Het was een wens om een uitvaart te krijgen in het stadion van Genk, want hij was jarenlang trouwe supporter van de voetbalclub. De uitvaart gaat door op het voetbalveld zelf en wordt ook live uitgezonden. Racing Genk organiseert zaterdag ook nog een eerbetoon voor de wedstrijd tegen Westerlo. In Colombia in Zuid-Amerika blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving gisteren. Er zijn intussen 224 mensen gestorven en ruim 1300 mensen raakten gewond. Dat melden de lokale burgemeesters. Ook meer dan 165 gebouwen zijn verwoest. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Er zijn zo'n 2500 mensen vermist. De Colombiaanse president heeft er de noodtoestand uitgeroepen. En atlete Delphine Nkansa doet mee aan de Memorial van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op zaterdag 5 september. Dat meldt de organisatie. Nkansa kreeg een wildcard nadat ze gisteravond brons pakte op de 100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep 11 seconden en 600ste, een persoonlijk record. En ze zit met haar nieuwe toptijd nog maar 200ste boven het Belgisch record. Dat staat al sinds 2006 op naam van Kim Gevaert. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer bij 35 graden.
8: En dan de problemen onderweg op de Brusselse binnenring. Drie kwartier verlies je daar van de Astridlaan tot Jette. Dat komt door een ongeval op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 40 minuten van Lokeren tot Gentbrugge door een defect voertuig op de E19 Brussel-Antwerpen. Een half uur van Zemst tot Rumst. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Zellik. Ook op de Antwerpse ring. Richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook 20 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan op de Antwerpse ring richting Nederlands nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte op de A12 Boom-Antwerpen, daar verlies je dik 20 minuten van Aartselaar tot Wilrijk.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Krommen.

Een baanbrekend nummer dat wel een van de meest historische breuken in de rockgeschiedenis opleverde. Want Eric Clapton die maakte deel uit van de band The Yardbirds, maar die vond het allemaal veel te commercieel worden, dus die stapte gewoon op. Jeff Beck kwam de gelederen versterken. En het nummer, geschreven door ook al een muzikaal wonder, zijn naam was Graham Goldman. 19 jaar was hij toen hij dit schreef. En later zou hij gaan werken natuurlijk voor 10cc, die band mee oprichten. En nu bij Nostalgie Plus, Adriano Celentano. Nostalgie Plus. Freezing cold in 89 years old. You're the cold.

0: Hij toert momenteel in Amerika met Earth, Wind and Fire. Zijn duo-concert moest vorige week afgelast worden. Een concert vanwege een van de leden van Earth, Wind and Fire die ziek was. Het ging allemaal niet door. Lionel Richie, nog altijd in topvorm op in zijn 70ste. Dat was Lionel Richie met All Night Long. En straks Cher, een van haar hits, solo-hits uit de jaren 70, heb ik voor je klaarstaan. Gypsies, Tramps and Thieves.
1: En... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: De zomer van je leven.

Soms moet het niet lang duren om een gigantische impact te hebben. En bij deze is dat absoluut het geval. Kort, maar krachtig. Minder dan 2 minuten. En daarmee een record. Want een van de kortste nummers ooit op de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade voor Ray Charles. Met zijn mistresse, maîtresse op dat moment, Margie Hendrix. Hit the road, Jack, hier bij Nostalgie Plus. Dit is Gilbert Montagnier.

In 1978 werd de studio, de hypermoderne studio, de Polar in Stockholm in gebruik genomen. En dit was de eerste single die daar werd opgenomen, alhoewel het nooit op een album verscheen, pas later op een Greatest Hits album, ABBA. Maar lekkere zomerse klanken uit 1978. En Summer Night City bij Nostalgie Plus om 5 minuten over 5:30. Een heel goede avond. Tot 6 uur zit hij nog in je radio met de lekkerste muziek. Straks een poging van de Rolling Stones om zich op het discopad te wagen met Miss You. Nu eerst de eerste plaat op MTV ooit. The Buggles, Video Killed the Radio Star. I heard you.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Your Golden Years.
4: Nostalgie Plus.

0: met de Rolling Stones en het briljante Miss You Here.
1: Juli is Classic Maand.
0: Maar dat is eigenlijk al voorbij. Ik heb even het verkeerde jingeltje genomen. Wacht, momentje hoor. Ik ga even wat anders proberen. We zullen deze anders een keertje instarten.
1: De zomer van je leven.
0: Want die juli maand zit al achter ons natuurlijk. En nu de zomer van je leven met vandaag aandacht voor de zomer van 1986. De zomer van swatches sparen. De draagbare plastic horloges waren in de zomer van 1986 op hun absolute hoogtepunt. Het was een modeverschijnsel zelfs om 2 of 3 verschillende exemplaren rond dezelfde pols te dragen. Wie heeft het niet gedaan in de zomer van 1986? Spektakel ook in de Tour de France. In juli van dat jaar won de Amerikaan Greg LeMond als eerste Amerikaan ooit de Ronde van Frankrijk na een interne strijd met zijn Franse ploeggenoot Bernard Hinault. Die was absoluut not amused. En het was ook de zomer van de science fiction en de actie. Top Gun die vulde bioscoopzalen met straaljagers. En iedereen die er wat mee te maken had of die er wat interesse voor had, die schreef zich meteen in om een pilotenopleiding of zo te gaan volgen. Het was in Amerika in ieder geval al een goede promotie om bij de luchtmacht te gaan. En er waren natuurlijk ook nog andere bloedstollende classics in de bioscoop te zien. Aliens, het vervolg op Alien van James Cameron, was te zien in de bioscopen. Maar The Karate Kid 2, het vervolg op de succesvolle met Ralph Macchio, was ook te zien in de zomer van 1986. En op de radio konden we genieten van de klanken van Level 42 en hun Lessons in Love.

0: Thriller. String.
1: En daar stond ze op het podium alsof ze echt aan touwtjes hing. Sandy Shaw, Honderd Songfestival met Puppet on a String. Ik heb zo meteen nog een stadionclassic voor je van Queen. Meebrullen met We Will Rock You. Dat is voor na de Dinky Toys. Die konden rekenen op de medewerking van Bea Luna voor deze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Goedenavond. Drugsbendes huren steeds vaker mensen in om koffers met drugs op te pikken van de luchthaven zonder dat ze op het vliegtuig zitten. De zogenaamde uithalers kopen dan een goedkoop vliegtuigticket voor een andere vlucht, zodat ze meteen kunnen doorlopen naar de bagageband. Eind vorige maand betrapte de douane nog een vrouw van 22 met koffers vol cocaïne, goed voor 51 kilogram. De vrouw is intussen aangehouden en zit thuis met een enkelband. Er wordt nog onderzocht hoe ze precies in de bagagehal is geraakt. De uitvaartplechtigheid van Michiel van de Weert vindt maandag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk. Michiel was 28 en overleed gisteren aan de zeldzame vrouwdrinkziekte Progeria. Het was zijn wens om een uitvaart te krijgen in het stadion van Genk. Hij was jarenlang trouwe supporter van de voetbalclub. De uitvaart gaat door op het voetbalveld zelf en wordt ook live uitgezonden. Racing Genk organiseert zaterdag ook nog een eerbetoon voor de wedstrijd tegen Westerlo. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna afgelopen vrijdag. Het luchtverkeer is intussen al 5 dagen verstoord. Er vertrekken of landen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zijn daardoor getroffen. De Etna blijft ook gloeiende rotsblokken uitspuwen en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En voetbal dan? Rond deze tijd speelt Union in en tegen het Noorse Bodø Glimt in de 3e voorronde van de Champions League. Union moet winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Dat is de laatste ronde voor de competitiefase. De heenwedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel. Het wordt niet makkelijk, want de trainer David Huber trekt met slechts 16 spelers naar Noorwegen. Onder meer Anand Kalaili en Ross Sykes zijn er niet bij. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog warmer bij 35 graden.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Goedenavond. In de buurt van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle is een grote brand uitgebroken op een parkeerterrein. Reizigers laten daar hun voertuig achter voor ze op reis vertrekken. Tientallen auto's staan in lichterlagen. De brand zorgt voor veel chaos. Een deel van het trein- en busverkeer is verstoord. Het vliegverkeer is voorlopig niet stilgelegd, maar de luchthaven heeft wel al 2 start- en landingsbanen moeten sluiten. De brandweer roept op om de omgeving te vermijden. De federale regering moet tegen oktober een beslissing nemen over de nieuwe vliegroute naar Brussels Airport. Dat zegt mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke. Zo'n 42 gezinnen uit de Brusselse rand stapten naar de rechter voor geluidsoverlast. Ze dagvaarden de staat omdat de nieuwe vliegroute onrechtmatig werd ingevoerd en de geluidshinder een zware impact heeft op hun leven. Krukke zegt dat hij het ongeduld van buurtbewoners begrijpt. Hij benadrukt dat de regering zo snel mogelijk met een structurele aanpak komt. En sociale mediakanalen TikTok, Facebook en Instagram gaan beter samenwerken met factcheckers om een nieuwe migratiecrisis zoals die in de Spaanse enclave Ceuta te voorkomen. Tienduizenden migranten staken eind vorige maand de Europese grens over vanuit Marokko. Op sociale media circuleerden valse beelden waarbij leek dat de zwaar bewaakte grens plots open stond. Factcheckers zullen de fake video's in de toekomst opsporen en verwijderen. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het 32 graden. Donderdag en vrijdag nog warmer bij 35 graden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
1: Nu verleng de solde.
0: In Ronsen of op macri.be. Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.